voran. Bitte, bitte, Maiwuchs an. Zien jong komt in de mit. Natuurlijk ook een wit. Dobby heeft op'n kop. Een fijn strauwhout op.